0: Je moet dit heen. Hé hey vrienden, je wilt terug naar Pumplit. Pumplit is het, je wilt terug naar Pumplit. Je wilt die sterren, je wilt iets rusten. Je weet gar niet wat je beter nog is. Je wilt een rutsje polen, je wilt een mijn collega. Je wilt naar Pumplit. Going back to Pumplit. Hoe überhaupt der Laszlo und dort Pumplit. Je wilt terug naar Pumplit. Hoe Engels kan ik ook niet. Nee, nee, je wilt naar Pumplit. Schön zurück nach Pumplit. Going back to Pumplit.
1: Der Startschuss in die schönste Zeit der Woche. Servus.